0: Ja, wat?
1: Hallo. Ja, ik kan even informeren naar hoe het nou is afgelopen.
0: Ik heb niet de hele dag verteld.
2: Nee, niet weet je.